U hoorde Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een compositie gemaakt door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 al voor de film On the Road, die uitkwam in 2012. Salt Peanuts was het. Dan nu Sam Butera. Hij speelt eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960.

0: En dat was Sam Butera. Hij speelde eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960. En dan tot slot van deze Sound of Movies met jazzgrootheden nog een klein stukje met Sam Butera, die de volgende song speelt. I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-tekenfilm Jungle Book uit 1967. Gecomponeerd door Richard en Robert Sherman en uitgevoerd door Sam Butera dus, en The Witnesses. Met zang van Louis Prima als King Louis, Bruce Radaman als Mogoli, Phil Harris als Baloo the Bear en Sebastian Cabot als Bagheera.
1: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true.

0: you.
1: One more time.
0: Yeah, can learn to be like someone like me. Say do da ba ba ba da do da da da da da da.
1: It's Baloo the bear.
2: Yeah, that's him.
1: How does Square get in there?
3: Baloo, it's you.
4: I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-film Jungle Book uit 1967. Dat is een klein stukje met Sam Butera. En daarmee besloten we deze aflevering van The Sound of Movies, een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.

En met deze tune is het duidelijk dat we bij de Concertzender weer verder gaan met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 127 wordt het in de reeks Jazz in de film, met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean 12, die overigens pas na zijn dood werd gemaakt. Nog niet uitgezonden fragmenten uit de film gaan we beluisteren, en wel uit de film Sweden Heaven and Hell, of in goed Italiaans Svezia Inferno e Paradiso. Uit 1968 is deze film. Het is een pseudo-documentaire van Luigi Scattini over seksualiteit in Zweden. De muziek zowel als de songteksten zijn dus van Piero Umiliani. Met zang van Alessandro en Giulia Alessandroni en Edda Dell'Orso. En de solisten zijn Gatto Barbieri tenorsax, Antonello Vanucchi, Hammondorgel en vibrafoon, Piero Umiliani, de componist dus, piano en klavinet, Carlo Pes en Enzo Grillini, gitaar, Maurizio Maggiorana en Giovanni Tommaso, bas, Roberto Podio en Bruno Biracco, drums, en u hoort een big orchestra en string orchestra onder leiding van de dirigent, Piero Umiliani dus.

Chet Pyle is een Amerikaanse rockband uit Oklahoma City. Hun debuutalbum, God's Country, werd uitgebracht in 2022. In interviews heeft de band Chet Pyle de thema's van hun muziek omschreven als proberen de angst en de vrees voor de wereld die uit elkaar valt vast te leggen. En ook geven ze de beschrijving heel bewust proberen het gevoel van leven op de zuidelijke vlaktes uit te drukken en te vertegenwoordigen. De band beschrijft de muziek als noise rock. Zanger en songwriter Reagan Bush noemde de band Big Black als waarschijnlijk onze grootste invloed. We gaan zo luisteren naar de soundtrack Ten Killer. De soundtrack Ten Killer is grotendeels dreigend en creëert een geweldige sfeer. Van bonzende industrial tot rauwe noise tot meer sublieme passages. En de intense aard van de muziek van Chet Pyle is exemplarisch, zelfs wanneer het in een rustiger tempo wordt uitgevoerd. Met dat in gedachten verliest de muziek niets aan kracht, maar wint die juist in de verschillende dreigende opzichten.

En met deze muziek voor Ten Killer zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Cinematheque. U hoorde het afgelopen uur, muziek dus, uit de films After Sun en Ten Killer. Het programma werd samengesteld door Robin Palm en de speellijst en nog meer informatie die vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl. Ook te vinden natuurlijk via onze web. Die moet u dan wel eerst downloaden uiteraard als u die nog niet heeft. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam. En tot het volgende programma hebben we nog even te gaan. In die tijd hoort u ook een track, namelijk One Without, uit deze film After Sun.

U kunt bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinemathèque. In deze aflevering aandacht voor de filmmuziek van Justin Hurwitz. Deze Amerikaanse componist heeft recent meerdere soundtracks gemaakt voor veel geprezen films, waaronder de films Whiplash en La La Land. We beginnen met zijn doorbraak in 2014 met de film Whiplash. Deze intense film is geregisseerd door Damien Chazelle, met wie Justin Hurwitz vaak samenwerkt. De film Whiplash gaat over Andrew, een ambitieuze 19-jarige drummer die studeert aan een conservatorium op Manhattan. Hij wordt geselecteerd om lid te worden van het jazzorkest van Terence Fletcher, een beruchte en veeleisende leraar. Fletcher daagt Andrew uit om zijn grenzen te verleggen om hem tot een van de beste drummers ter wereld te maken. En Andrew is vastbesloten om Fletcher te bewijzen dat hij het waard is om zijn mentor te zijn. Hij oefent dag en nacht. Hij wordt steeds beter, maar Fletcher's methoden zijn niet alleen streng, maar ook vaak wreed en vernederend. Andrew wordt vaak gedwongen om zijn eigen grenzen te overschrijden en zijn dromen op het spel te zetten. Justin Hurwitz creëerde in zijn score een werk met spanning en passie. Zijn gebruik van jazz-elementen en ritmische complexiteit brachten de obsessie van het streven naar perfectie en de chaos van het drummen tot leven. Voor zijn werk aan Whiplash ontving Hurwitz de Academy Award voor beste originele muziek.

In 2016 kwam Justin Hurwitz met de soundtrack voor La La Land, opnieuw onder regie van Damien Chazelle. La La Land is een romantische musicalfilm uit 2016. De film speelt in Los Angeles en volgt het verhaal van Mia Dolan, een serveerster met de droom om actrice te worden, en van Sebastian Wilder, een jazzpianist die ervan droomt om zijn eigen club te openen. Mia en Sebastian ontmoeten elkaar toevallig en ze worden verliefd. Ze steunen elkaar in hun dromen en helpen elkaar om succes te behalen, maar naarmate ze succesvoller worden, komen ze ook steeds meer onder druk te staan. Mia krijgt een grote kans om haar droom te verwezenlijken, maar ze moet daarvoor inleveren op haar artistieke integriteit. En Sebastian opent zijn eigen club, maar moet daarvoor concessies doen aan zijn muzikale idealen. Hurwitz creëerde een soundscape die het verhaal van liefde, ambities en dromen probeert te vertolken. Zijn stijfvolle mix van jazz en romantische melodieën leverde hem niet alleen een tweede Academy Award voor beste originele muziek op, maar ook een Oscar voor beste originele lied voor City of Stars. En dit nummer wordt in de film gezongen door Emma Stone en Ryan Gosling, die de rollen van Mia en Sebastian op zich hebben genomen.

filmmuziek van Christophe Commeda. Ditmaal uit de film Rosemary's Baby uit 1968. En dan tot slot nog twee versies van de muziek uit dezezelfde film, Rosemary's Baby. Een jazz vocal, opname uit de Riviera Ramond Club in Warschau uit 1989. Met onder meer zang van Ursula Dudziaks. En verder een aantal Poolse solisten op keyboards, vibrafoon, elektrische bas. En verder hoort u tenor en sopraansax en drums. Dan, na de jazz vocal, twee fragmenten van privéopnames, waarin de componist aan de piano zijn hoofdthema repeteert. Muziek dus weer van Christophe Commeda.

In The Sound of Movies bij de Concertcentrum hoorde u filmmuziek van de Poolse componist Christoph Komeda. Ten slotte een jazz vocal uit de Riviera Ramond Club in Warschau uit 1989. En zojuist twee fragmenten van privéopnames met de componist. Op onze website concertcentrum.nl vindt u trouwens ook de complete speellijst met alle Poolse solisten. Samenstelling voor de Concertcentrum, Kees Hogenberg.

Op de Concertzender kunt u gaan luisteren naar The Sound of Movies. Om precies te zijn naar aflevering 1 van onze serie Gefilmde Optredens. Vandaag om te beginnen werk van twee Engelse bandleiders. Harry Roy is de eerste. Hij leefde van 1900 tot 1971. Hier volgt een aantal dansnummers door Harry Roy and his famous band uit de film Everything is Rhythm, een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Goulding, waarin een dansband auditie doet om in een chic hotel in Londen's West End de huisband te worden. De muziek is gecomponeerd door Harry Roy, Jack Maskell en Cyril Ray, met zang van Harry Roy en zijn vrouw, Phyllis Thackeray, Ivor Morton en Billy Curry, en tapdance door Phyllis Thackeray, Harry Roy en Johnny Nitt. Het eerste nummer heet You Are the Last Word in Love, waarin Phyllis Thackeray de tapdance verzorgt.

Al deze losse thema's zijn in 2015 gezamenlijk uitgebracht op een set met 3 cd's. En de titel daarvan is Bolin Story, Anthologie des Bandes Originales, 1960 et 1998. En in het tweede blokje muziek, allemaal thema's uit weer een aantal films. En we beginnen bijvoorbeeld met L'étrange Monsieur Duvalier. Dat is een televisieserie. Verder hoort u bijvoorbeeld Try This One for Size, een Amerikaanse misdaadcomedie. En Hasard ou Coïncidence, een drama van Claude Lelouch. En daarvoor schreef je een kort jazzconcerto voor piano et orchestre. En dan maken we de cirkel rond met opnieuw muziek uit het misdaaddrama van Jacques Deray, Borsalino uit 1970. Maar dan wel de version symfonique, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra in 1972. En wat ook nog heel bijzonder is, deze opname staat onder leiding van niemand minder dan filmcomponist Maurice Jarre.

Op deze tune weet u het waarschijnlijk al. Bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 132 in de serie Jazz in de Film, met een aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean's 12. Maar die zijn dus pas uitgekomen na zijn dood. In deze aflevering twee scores uit de jaren 60. Te beginnen met Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. En die film gaat over een Italiaanse advocaat die door de mist op het vliegveld van Los Angeles is gestrand. De score bevat Napolitaanse folkloristische deuntjes, gecomponeerd door Fusco Falvo, Galdieri, Barbaris en Pisano Cioffi. En we horen Chet Baker op trompet met zang van Helen Merrill. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Piero Umiliani.

In deze aflevering van The Sound of Movies met composities van Piero Umiliani. We begonnen met de scores afkomstig uit de film Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. U hoorde Chet Baker op trompet, zang Helen Merrill en u hoorde het studioorkest dat onder leiding stond van Piero Umiliani zelf. Dan gaan we verder met nieuw werk van Umiliani, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. En dat is een documentaire van Raffaele Andreassi uit 1964. Wederom een studioorkest onder leiding van Piero Umiliani.

U hoorde veel muziek uit de documentaire van Raffaella Andreassi uit 1964, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. Muziek van Piero Umiliani, want zijn muziek stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Een programma dat wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenberg.

0: Dag luisteraars, dit is de concertzender met de Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 199 en de 13e aflevering met muziek van Michel Legrand. Vandaag is dat The Young Girls of Rochefort uit 1967. Voor Les Parapluies de Cherbourg kregen regisseur Jacques Demy en componist Michel Legrand in 1964 veel erkenning. Ze zetten hun samenwerking voort tot de dood van Demy, die in 1990 stierf aan de gevolgen van AIDS. Hij werd 59 jaar oud. Beiden hielden van muziek in al zijn vormen. Ze probeerden de gouden formule van de Parapluie musical dan ook te herhalen. In 1967 was Les Demoiselles de Rochefort klaar. Ook weer Catherine Deneuve in de hoofdrol. En naast haar, haar tweelingzus, die ook in het echt haar 1 jaar oudere zus was, Françoise d'Orléac. Het verhaal geeft niet zoveel om het lijf. In een slaperig Frans kustplaatsje zoeken twee zingende zusjes een geschikte partner. Dit wekt bij de moderne kijker vooral verwarring op, omdat de film vergeven is van de rondhupsende matrozen in Jean-Paul Gaultier-achtige strakke pakjes. Jacques Demy had zich flink uitgeleefd op de vormgeving. We hebben deze originele versie van deze operetteske musical al gedraaid in 1996. Voor de internationale markt, en ook omdat er bijrollen worden gespeeld door George Chakiris, vers van zijn Oscar-winnende rol in West Side Story, en dansgrootheid Gene Kelly, werd er meteen een Engelstalige versie van Les Demoiselles de Rochefort opgenomen. The Young Girls of Rochefort. Zoals Legrand voor de Franstalige versie grote moeite had gedaan om de juiste zangstemmen te vinden voor de hoofdrolspelers, Catherine Deneuve en Françoise d'Orléac zongen dus niet zelf, maar werden ingedubt, zo moest hij ook naar Amerika om Engelstalige zangers, de acteurs, te laten nasynchroniseren. De liedteksten waren al vertaald door Julian Moore en verder geperfectioneerd door koordirigent Earl Brown. Legrand was bijzonder tevreden met de 12 zangers. Het eindresultaat is echter op de plank van Warner Brothers Studios blijven liggen. Nog meer ongeluk achtervolgde de productie. 3 maanden na de première in Frankrijk kwam Françoise d'Orléac om het leven bij een auto-ongeluk. De plaatopname is pas in 2013 uitgebracht in een box met muziek van Michel Legrand voor Jacques Demy.
1: Delphine, come here, have a look at the square. Oh, they're starting to set up the stands. I don't think the kids will be ready. We'll have to rehearse Sunday morning.
2: They'll be all right.
1: Hope so.

televisieserie The Man from U.N.C.L.E. In 1966 gearrangeerd en gedirigeerd door Hugo Montenegro. Terug te vinden op het album More Music from The Man from U.N.C.L.E. In de volgende afleveringen van Jazz in de Film met muziek van Gerald Fried, over 2 en 3 weken, komen we uitgebreid terug op zijn scores voor The Man from U.N.C.L.E. in de originele uitvoeringen. Een andere prestigieuze serie waar Gerald Fried aan meewerkte was Mission Impossible. In 1966 voorzag hij een aantal afleveringen van speciaal gecomponeerde muziek, waarvan wij er 6 laten horen. Net als bij de organisatie U.N.C.L.E. draait het hier om een geheim bureau, IMF, oftewel Impossible Missions Force, dat undercover operaties uitvoert die zo geheim zijn dat later elke betrokkenheid daarbij kan worden ontkend. De score van Fried van het eerste stuk, Odds on Evil uit 1966, is gebaseerd op het titelthema van Mission Impossible. En dat thema is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Het komt nog steeds geregeld voor in de speelfilms die in de 21ste eeuw van de televisieserie worden gemaakt.

In deze Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscore van Gerald Freed. Het tweede blok, dat waren filmscores uit de televisieserie Mission Impossible. Die liep van 1966 tot 1972. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk.

0: Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, vanavond The Muppets, nummer 1. Het is muziek uit The Muppet Show, de televisieserie die te zien was in de jaren 1977 tot 1979. Luistert u naar de herkenningstune van Sam Pottle en Jim Henson. De composities komen uit de pennen van onder andere Piero Umiliani, Mana Mana, Joe Raposo, Being Green, Randy Newman, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear, Gilbert Bécaud, What Now My Love, Paul Williams, Rainbow Connection, Jeff Moss met Together Again en van anderen. Met optredens en of zang van Kermit the Frog, Fuzzy Bear, Scooter, The Great Gonzo, Miss Piggy, Dr. Teeth en The Electric Mayhem en alle andere Muppets.
1: Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show!

In de composities van Joe Hisaishi voor de films bij Studio Ghibli worden moeiteloos klassieke, folk en hedendaagse elementen met elkaar vermengd. En daardoor ontstaat een uniek en meeslepend geluidslandschap. Hisaishi's orchestraties met weelderige arrangementen en oprechte melodieën resoneren diep bij het publiek. Het komt dus lekker binnen, zo gezegd. En daardoor wordt het publiek meegenomen naar fantastische werelden en roept de muziek een breed scala aan emoties op. En een van de meest kenmerkende aspecten van Hisaishi's soundtracks is het vermogen om de essentie van de setting en personages van elke film goed vast te leggen. Van de huiveringwekkend etherische tonen van Spirited Away tot de opzwepende avontuurlijke motieven van Castle in the Sky worden Hisaishi's composities een personage op zichzelf. Hij blaast als het ware de animaties leven in. Tijdens de samenwerking met Studio Ghibli heeft de muziek van Joe Hisaishi bewezen tijdloos en iconisch te zijn. En daardoor ontstond een blijvend erfgoed dat generatie filmliefhebbers wereldwijd blijft boeien. Ze vermogen om het magische met het diep menselijke te verweven, heeft zijn positie als een groot filmcomponist versterkt. En zijn bijdrage aan Studio Ghibli films zijn een integraal onderdeel geworden van het gevierde filmische erfgoed van de studio.

En zo heeft u geluisterd naar een nieuwe aflevering van Cinematheek. Afgelopen uur heeft u muziek gehoord van Joe Hisaishi en het programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en nog meer informatie is te vinden natuurlijk in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te bereiken via onze app. En dit programma kwam mede tot stand door Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en aan deze toon te horen weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 114 in de reeks Jazz in de film. Met de derde aflevering met scores, filmscores, van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Geboren in 1931 en hij overleed in 1969. De muziek van Komeda is vooral bekend door de scores die hij schreef voor de films van Roman Polanski. Maar in deze aflevering gaan we luisteren naar muziek die hij componeerde voor de films van Jerzy Skolimowski, geboren in 1938. Te beginnen met zijn Barriera. Dat is een komisch drama uit 1966, van Skolimowski dus. En u hoort de muziek uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Krzysztof Komeda dus.

In 1970 maakte Antonio Carlos Jobim de muziek bij de complotthriller The Adventurers van James Bond-regisseur Lewis Gilbert. Een sterke cast met Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnin, Olivia de Havilland en Rossano Brazzi speelt een gezelschap dat alle middelen van seks en geweld inzet om aan de macht te blijven in het Zuid-Amerikaanse land Cortegui. De megaproductie is een verfilming van een high society boek van Harold Robbins. Componist Jobim verweeft de Latin ritmes met spannende percussie. Amir Deodato arrangeerde en dirigeerde de score.

0: Antonio Carlos Jobim was zanger, pianist, gitarist en componist. Zijn techniek was gevormd door zowel de Noord-Amerikaanse swing als de klassieke Europese harmonieleer. Hij had hits met Desafinado en The Girl from Ipanema, nummers die vele malen in films opduiken. In 1962 componeerde Jobim een nummer met zijn kameraad Vinicius de Moraes voor een meisje dat ze elke dag voorbij zagen lopen. Jobim en de Moraes zaten op een terras van een barretje in de wijk Ipanema in Rio de Janeiro. Toen het bewuste meisje Heloisa trouwde, waren Jobim en zijn vrouw getuigen bij haar huwelijk. Garota di Ipanema, zoals de oorspronkelijke titel luidt, werd wereldberoemd in de vertaling van Norman Gimbel, The Girl from Ipanema. Deze versie, uitgevoerd door Astrud en João Gilberto met saxofonist Stan Getz, werd in 1962 uitgebracht op het album Getz Gilberto. The Girl from Ipanema is in 2005 opgenomen door de Library of Congress als een van de 50 grootste muziekwerken van de mensheid. Het nummer is veelvuldig bewerkt, onder meer als speelfilms voor, van de romantische comedy Get Yourself a College Girl uit 1964 tot Jaws 2 uit 1978. U hoort Stan Getz op tenor sax, Antonio Carlos Jobim zelf op piano, João Gilberto op gitaar, Tommy Williams bas en Milton Banana op drums. João en Astrud Gilberto zingen.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço caminhando.

In deze uitzending luisterde naar filmscores van Antonio Carlos Jobim. De samenstelling van dit programma is gedaan door Kees Hoogenberg.

0: U herkent het al door de tune waarschijnlijk. Het programma The Sound of Movies van de Concertzender, wat u nu kunt gaan beluisteren in het komend uur. En daarin muziek voor Stan Laurel en Oliver Hardy, gecomponeerd door Fred Steiner. Die leefde van 1923 tot 2011. Hij was de zoon van componist George Steiner. Fred Steiner is vooral bekend door zijn muziek voor de televisieseries Perry Mason, Star Trek en Rawhide. En voor zijn deel van de score voor de films Mrs. Doubtfire. Laura en Hardy Love Tunes. Een televisieserie uit 1971, samengesteld uit losse Laurel en Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. Fred Steiner schreef deze muziek samen met co-componisten T. Marvin Hadley, Jeff Alexander en Lynn Murray en Ruby Rexon.
1: Say, do you know what? We forgot to serenade her.
2: Well, let's do it now.

Dat was een televisieoptreden van Sidney Bechet uit 1957, A Quelle Équipe. Bechet in de rol van Candide, een saxofonist noir, met het l'orchestre d'André Rebelotti in The Sound of Movies bij de Concertzender. En dan nu Satchmo the Great, een televisieoptreden uit 1958 door Louis Armstrong. Een documentaire over de wereldwijde optredens van Louis Armstrong uit de periode 1955-56, met commentaarstem Edward B. Munro. Met Louis Armstrong, trompetist, en verder speelt en zingt hij, onder andere, Mac the Knife uit de Drei Groschen Oper van Kurt Weill en Bertolt Brecht, en speelt hij Concerto Grosso St. Louis Blues van W.C. Handy. Het orkest, de New York Philharmonic, onder leiding van Leonard Bernstein.

En dat was de televisiedocumentaire Satchmo the Great uit 1958 over trompetist en zanger Louis Armstrong. Met onder meer Mac the Knife uit de Rijk Roschen Open en St. Louis Blues van W.C. Handy. Het orkest, de New York Philharmonic, stond onder leiding van Leonard Bernstein. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met jazz in de film voor de 311e keer. En daarbinnen gaan we voor de 8e keer aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. Regisseur Jerzy Kawalerowicz werd in 1922 geboren in Gwocic, wat toen Polen was. Tegenwoordig ligt die plaats in Oekraïne. Het is een wrang voorbeeld van het schuiven met landstreken en bevolkingsgroepen in Oost-Europa. Kawalerowicz overleed in 2007 in Warschau op 85-jarige leeftijd. En hij maakt veel Poolse films, maar ook een Italiaanse. In 1971 draaide hij de Italiaans-Joegoslavische co-productie Maddalena met Lisa Castoni als het titelpersonage en Erik Woef als de priester die door haar werd verleid. De film is niet alleen berucht geworden om het onderwerp, een pastoor die begint te twijfelen aan zijn gelofte van kuisheid. Nee, de film is ook beroemd geworden door de muziek van Ennio Morricone. Die componeerde er namelijk een thema voor dat zo'n succes had dat hij het nog een aantal keer gebruikte in andere films of gewoon verkocht aan televisieseries en of commercials. En dat nummer heet Kimai, wat kan worden vertaald als wie dan ook maar. In een volgende uitzending met muziek van Ennio Morricone zullen we de verschillende varianten achter elkaar leggen. Jerzy Kawalerowicz had een eigen filmstudio in Lodz, maar die werd door de Poolse staat gesloten na het politieke oproer in het Europese revolutiejaar 1968. Toen zag de regisseur om naar een veiliger land om zijn vak uit te oefenen en dat werd Italië voor een door hemzelf geschreven verhaal dat hij thuis nooit zou hebben kunnen maken. De Polen zijn namelijk veel katholieker dan de Italianen. Ik heb het over Maddalena. Maddalena is een jonge vrouw in een rijk, maar ongelukkig huwelijk. Omdat haar man niet van haar wil scheiden, benut ze elke kans om andere mannen te ontmoeten. De film is nu haast niet meer te vinden, maar was in 1971 meteen een erotische klassieker. Omdat de hoofdpersoon volledig naakt, full frontal nude, noemen de Amerikanen dat, voor de lens verscheen. En dat ze uitgerekend valt voor een priester zorgt voor veel opwinding, maar meer nog voor verwarring. Kawalerowicz beeldt dit uit in een montage die niet het chronologische verloop van de gebeurtenissen vertoont, maar alle impressies door elkaar. Actrice Lisa Castoni heeft zelfs de ene keer blond haar en dan weer eens een donkere pruik. Ook de score draagt bij aan de surreële sfeer. Morricone componeerde, meer voor zichzelf dan voor de film, een mix van jazz, percussie, avant-garde orgelspel en hijgende vrouwenstemmen. Hij had de opdracht gekregen via producent Franco Clementini, voor wie hij 2 jaar eerder de western Te Pepa had gedaan. Morricone leverde een serie thema's en variaties in bij de editor van Maddalena, die ze naar eigen goeddunken in overleg met de regisseur onder de beelden monteerde. En opvallend is dat er maar weinig muziek in de film terecht is gekomen. Morricone besteedde meer aandacht aan het thema Kimai. Het zoete, van verlangen vervulde nummer is slechts te horen bij 2 romantische sequenties op het strand en tenslotte in de sleutelscène van de film. Maar Morricone had al jaren aan de compositie gesleuteld en bracht er nu verschillende arrangementen van uit, bedoeld als promotiesingeltjes. En zo is het nummer wereldberoemd geworden. We gaan luisteren naar Edda Dell'Orso, die de woordloze vocalen verzorgt, Lisa Castoni, die de versies van Kimai zingt, I Cantori Moderni di Alessandroni, die het koor vormen met een kinderkoor onder leiding van Renate Cortiglioni en speciale percussie van Vincenzo Restuccia, die razendsnel de bongo's bespeelt. En dan krijgt er een speciale naamsvermelding voor op de titelrol. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai, die ook nog soleert op het orgel.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie. Vandaag hoor je de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. En die film heeft aardig wat prijzen in de wacht gesleept. Zoals Zilveren Spoor Internationaal Filmfestival van Gent in 2004, Regard Vers l'Avenir Filmfestival Cannes en Vipressi Award Oslo Films van het South Festival. De film brengt oorlog terug tot menselijke proporties. Het gaat niet zozeer om het oorlogsgeweld, maar wel over gevolgen daarvan voor het leven van de gewone burger. Niet alleen de families in de film zijn volledig ontwricht families zoals Dastagir en Yassin. Ook de cohesie in de rest van de samenleving is aangetast door de vele vluchtelingen en rouwenden. Vaak hebben die hun hele familie moeten begraven. En ook de immer aanwezige dreiging van het geweld. Een voorbeeld daarvan vind je in een scène met de kleuter Yassin. Hij rent op een gegeven moment achter een schaap aan. Onder andere omstandigheden zou dat een leuk spelletje zijn geweest. Maar hier eindigt het in een bloedbad als het schaap vlak voor zijn ogen op een landmijn stapt.

Muziek van de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. Deze soundtrack bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. Ten slotte hier in dit programma Let's Move You op Radio 6 gaan we luisteren naar traditionele Soefi-zang. Maar eerst naar Oyar Katit Kardarom. Muziek uit de film Earth and Ashes.

0: Traditionele Soefi-zang uit de film Earth and Ashes. Een Frans-Afghaanse film uit 2003 van Atiq Rahimi. De soundtrack van deze film bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. En uit die soundtrack draaiden wij het afgelopen uur in dit programma Let's Movie de muziek. Dit is Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in Les Movie tijd voor de filmagenda. En daarin aandacht voor woensdag 31 oktober... want dan begint de tweede editie van het Leids Filmfestival. Op verschillende locaties in Leiden zijn producties te zien... waaronder grote voorpremières en nieuwe films... uit onder meer Rusland en Japan. Er is ook een competitie voor jonge filmmakers. En er worden naast filmvertoningen ook exposities, discussies en lezingen georganiseerd. Het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober, de tweede editie. Een van de films uit het hoofdprogramma draagt de titel Tuya's Marriage. Geregisseerd door Quan An Wang. En die film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in het jaar 2007. Tuya woont in Mongolië. Met haar verlamde man en twee kinderen. Ze runt het hele huishouden helemaal alleen. Omwille van haar zwakke gezondheid moet ze echter van de dokter zoveel mogelijk rusten. Noodgedwongen beslist Tuya te scheiden en op zoek te gaan naar een nieuwe man. Haar enige voorwaarde is dat de aanstaande bruidegom haar hele gezin moet onderhouden en ook haar eerste echtgenoot. Een aantal kandidaten waagt toch hun kans. De film Tuya's Marriage, geregisseerd door Quan An Wang. De film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in 2007. Een van de films uit het hoofdprogramma woensdag 31 oktober... bij de tweede editie van het Leids Filmfestival. Om in de stemming te komen van de film die ik net beschreef... laten we wat muziek horen uit Mongolië.

Muziek uit Mongolië door het ensemble Altal Hangai. Mongolië, daar speelt de film zich af. Die film wordt gedraaid in het hoofdprogramma van de tweede editie van het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober op verschillende locaties in Leiden. Meer informatie erover op de website www.leidsfilmfestival.nl. Ja, daarmee besluit ik dit programma en deze aflevering van Let's Movie de laatste keer op de zondagmiddag. Want vanaf volgende week wordt Let's Movie uitgezonden iedere zaterdag hier op Radio 6 tussen 2 en 3 uur. Dus vanaf volgende week tussen 2 en 3 uur op de zaterdag. Let's Movie werd samengesteld door Charlie Kroijmans.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheque. Met nieuwe soundtracks van Thomas Newman en Justin Hurwitz. En een verzameling tracks uit de film The Guardians of the Galaxy 3. Dit keer een aflevering dus die in het teken staat van enkele nieuw verschenen soundtracks. U kunt in deze uitzending allereerst gaan luisteren naar hoogtepunten uit de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. The Flaming Lips, Florence and the Machine en The Mowglis droegen onder andere bij aan de muzikale aankleding van deze blockbuster. Of de film de moeite waard is, valt te bezien, maar muzikaal valt er zeker wat te genieten van deze filmfranchise.

Dat waren een aantal nummers van de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. A Man Called Otto is de Amerikaanse versie van A Man Called Ove, een bestsellerboek dat is verfilmd in het Zweeds. Tom Hanks speelt Otto Anderson, een mopperige weduwnaar met een vijandige relatie met iedereen die hij ontmoet. Otto vindt de wereld saai, vlak en onvruchtbaar. Om Shakespeare te parafraseren, overweegt hij de niet-zijn-optie, waarbij hij plannen maakt en zelfs verschillende methoden probeert om zijn leven te beëindigen. Er wordt een spreekwoordelijke stok in de wielen gestoken wanneer een stel met twee jonge kinderen naast de deur komt wonen en Otto een tegenstribbelende band vormt met de vriendelijke moeder. Deze Marisol, gespeeld door Mariana Trevino, is vastbesloten zijn vriendin te zijn, of hij het nu leuk vindt of niet. En terwijl Otto's woede en verdriet over het verlies van zijn vrouw hem ertoe aanzetten overal barrières op te werpen, halen Marisol en haar twee kleine meisjes ze juist steeds weer neer. Misschien wel het meest essentiële element van de film A Man Called Otto is de muzikale score van Thomas Newman. Newman, ook bekend van onder andere The Shawshank Redemption en Finding Nemo, is praktisch ongeëvenaard. Vooral als het gaat om subtiel en effectief de gevoelens van het publiek te beroeren door middel van zijn rustig bewegende muziek.

Muziek weer van Georges Delerue. Ook voor televisie gemaakt is het familiedrama Sin of Innocence uit 1986. Deze CBS-productie van Arthur Allen Seidelman gaat over een zogenaamde samengestelde familie, zoals dat wij tegenwoordig zouden noemen. Een weduwnaar trouwt opnieuw met een vrouw die gescheiden is. Ze hebben allebei al adolescente kinderen. En uitgerekend de stiefbroer en zus raken verliefd op elkaar. Omdat in het verhaal de spanningen tussen verschillende familieleden samenkomen met jeugdliefde, beweegt Georges Delerue zijn score tussen een romantisch hoofdthema en moderne instrumentatie van synthesizer en elektrische gitaar. Je hoort nu de vlotte delen uit de score voor Sin of Innocence, gedirigeerd door de componist Georges Delerue.

Georges de Delerue werd vaak gevraagd voor romances of voor films waarin de menselijke relaties worden getest en tot verzoening komen. In Memories of Me uit 1988 krijgt een succesvolle hartchirurg een lichte hartaanval. Hierdoor dringt het besef bij hem door dat hij de frictie met zijn vader moet bijleggen voor het te laat is. Dat de arts wordt gespeeld door Billy Crystal geeft al aan dat er een hoop misverstanden uit de weg moeten worden geruimd. De vader, een rol van komiek Alan King, verdient zijn geld met figurante rolletjes in Hollywood. En eenmaal tegenover zijn zoon blijft hij toneelspelen. Billy Crystal schreef het scenario. Alan King was co-producent en Henry Winkler, bekend als Fonzie in de televisieserie Happy Days, maakte zijn debuut als regisseur. De toon is dus uiterst ironisch, maar wordt naar het einde toe bitter zoet. Georges Delerue danst er subtiel doorheen met een lichte jazzy toon. Hij dirigeerde weer een studioorkest.

Dit was ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, een deel uit de serie Jazz in de Film, vandaag gewijd aan Georges Delerue. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En vandaag in de reeks Jazz in de Film, de 10e aflevering over Piero Piccioni. De Italiaanse filmmaker Elio Petri had al tientallen scenario's en korte films op zijn naam staan toen hij in 1961 debuteerde als regisseur van de speelfilm L'Assassino. Dat had hij vooral te danken aan Marcello Mastroianni, die zich graag bereid verklaarde de hoofdrol van een volstrekt amorele antiekhandelaar op zich te nemen. Wanneer diens rijke minnares wordt vermoord, heeft hij genoeg motieven, zoals het nemen van een jongere vriendin, om als verdachte te worden aangemerkt. Componist Piero Piccioni was afgestudeerd jurist, werd in 1961 40 jaar en gaf les in jazzcompositie. Hij had dus precies de goede ervaring om L'Assassino, ofwel de moordenaar, midden in de toenmalige tijd te plaatsen. Zijn thema's zijn veelal source music, muziek die in het filmverhaal wordt afgespeeld door de personages. Tijdens de titelrol zet de antiekhandelaar bijvoorbeeld een grammofoonplaat op. Het is easy listening jazz waarbij Marcello Mastroianni in bad gaat. Bovendien helpt de score van Piccioni de structuur van de film vooruit. In flashbacks probeert de opportunist zijn geweten te sussen. Door de muziek wordt het te kijken duidelijk dat dit het verleden betreft. Piero Piccioni dirigeert een studioorkest.

Muziek van Piero Piccioni uit de film L'Assassino. Hij dirigeerde zelf een studioorkest. Dankzij Sergio Leone en Ennio Morricone werd de spaghetti western een begrip. In Joegoslavië en Spanje werden vanaf medio jaren 60 honderden keiharde cowboyfilms opgenomen, altijd met verengelste namen. Zo heet regisseur Frank Kramer in werkelijkheid Franco Parolini. Hij verfilmde in 1968 een bankrooffraude onder de onvertaalbare titel Se incontri Sartana, prego per la tua morte. Als je Sartana tegenkomt, bid dan maar voor je dood. Naast Morricone was er nog plaats voor tientallen Italiaanse en Spaanse componisten. Jazzmeester Piccioni deed het dit keer niet volgens de Morricone-clichés. Hij houdt een soepele Hammond-orgeltoon aan, als jazz avant la lettre.

U hoorde in The Sound of Movies vandaag filmscores van Piero Piccioni. Ten slotte uit de film Se incontri Sartana, prega per la tua morte. Een film uit 1968. Samenstelling zoals gebruikelijk Kees Hoogenbeek.

U luistert naar de Concertzender en ik hoef u niet te vertellen naar welk programma u kunt gaan luisteren. Namelijk de Sound of Movies dus. Aflevering 113 in de reeks Jazz in de Film. En het wordt alweer de zevende keer dat we aandacht gaan besteden aan de Italiaanse componist Nino Rota. Muziek uit enkele onbekende films en uit de bekende film The Godfather. En we beginnen met fragmenten uit Plein Soleil. Hij maakte deze film in 1960. U hoort een studioorkest onder leiding van Jacques Metheen.

begonnen deze Sound of Movies met fragmenten uit de film Plein Soleil. En dit keer staat de centrale filmmuziek van Nino Rota. Gaan we verder met het thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. Uit te voeren door I, Compagnie, onder leiding van Bo van de Graaf. In 1990 is deze muziek gemaakt met Bo van de Graaf, altsax en sopraansax, Vera Vingerhoed, tenorsax, Paul Vlieks, trompet en flugelhorn, Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards, Frank van Merwijk, piano, Karel van Rijn, basgitaar en de trombone wordt bespeeld door Joost Buis.

En we begonnen deze Sound of Movies met een thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. De muziek werd uitgevoerd door I Compagnie onder leiding van Bo van de Graaf. Dan gaan we luisteren naar nog een ander deel. Muziek uit I, Clowns bevat de circusfanfare uit het Harriet Hockter Ballet van componist Con Conrad uit de film The Great Ziegfeld uit 1936 en het nummer Io cerco la Titina van Danny Derf. U hoort nu een studioorkest dat onder leiding staat van Carlo Savina.

gun. Daar die blessen, kom zo, gentleman. Daar maar, werk is maar als het kan. Hop, hou het daar maar.

Yeah.

De muziek van Alexandre Desplat voor Guillermo del Toro's Pinocchio is een betoverende en speelse muzikale reis. De muziek legt perfect de fantasierijke wereld van het geliefde verhaal vast. Carlo's Theme en Sebastian J. Cricket roepen de speelse aard van het verhaal op. We Were a King Once en Memory of Carlo benadrukken dan weer meer de ontroerende en melancholische momenten. Saving Geppetto en Pinocchio's Choice brengen de score tot een bevredigend en emotioneel einde.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere info vindt u op onze website. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en werd samengesteld door Robin Pollen.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Jerome Kern. Om precies te zijn, zijn muziek voor Swingtime, een musical comedy van George Stevens uit 1937 met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers. U hoort een studioorkest onder leiding van Nathaniel Shilkret met zang en tapdance van Fred Astaire en Ginger Rogers.